hef ik mijn bril haar willen loden. Ze is immer weg, dat is zo niet taufoten. Ook achter den Schlüssel bin ik immer her. Wo is hij bloos? Ik blijf, ik kan niet meer. Oh nee, dat kan nog wohl.